Dit is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.

Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.

Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.

Dit is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.

is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.